0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: Musiek op sy beste, net hier op

0: Langkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: Karin Frere met oud word. Nee, kom ons kyk hoe lyk omstandighede in om en langs die water hier in Mosselbaai. Die wind tans 3 km per uur vanuit die wes-noordwestelike richting met rukwinde van tot 5 km per uur. Die atmosferiese temperatuur 15 en water heerlike 16 grade Celsius. Humiditeit 77% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk 1023 hectopascal en dan tussen 11 uur vanoggend, hy is nou constant op 1023, tussen 11 uur vanoggend en 6 uur vanavond, val hy so met, het lyk vir my so 2 punte omtrent, en dan begin hy, en dan begin hy weer optel, dan sy op 'n opwaartse traject en hy gaan die dag uit op 1026 hectopascal. Duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 206 grade, gemiddelde hoogte 2.2 meter en intervalle van 16.2 sekondes. En jy sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend was 26 minute na 7, hy gaan onder vanavond 29 minute voor 6. Jou volgende hooggety 14 minute oor 2 vanmiddag en die volgende laaggety 8 minute oor 8 vanavond. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Tussen 9 uur en 11 uur vanoggend, jou beste venster tydperk om lyne na te maak, hoë aktiwiteit, jy kan dalk kans vat vanavond weer, so van 26 minute voor 10 tot 26 minute voor middernag, andersins as jy verkies om morgenoggend vroeg die waters aan te durf, het jy weer 'n hoë aktiwiteit venster, tussen 11 minute oor 5 morgenoggend en 11 minute oor 6.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za 104.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: snowy.
1: Dis Bobby van Jaarsveld met dit is hier Elvis Blue, I'm on fire voor Bobby van Jaarsveld. Bring ons dan nou by 5 minute weg van die nuus om 2. So bly gerus dan ingeskakel daarvoor vir al die jongste nuus hier op 90.1 104.1 en 'n verskeidenheid van trots SA klanke om jou middag net beter en beter te maak.
2: SFM, die gunsteling van die streek.
1: Soos hierdie een van Backstreet Boys, Larger Than Life.

0: 13 na 2, Elaine Fourie, ze vat my terug, Martin Garrix, ook na geluister. Lee Scott, Monique Stein, Waterset, van die treffers wat jou kan toekom. Maar nou eers, vol het lewe.
1: Net die beste in muziek, en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

Is 23 na 2, Lee Scott met Girl, waarvan ek hou. Jy kersen met my en Rikaris tot so voor 3, wat ek en jy nog samens hier op 90.104.1. Die Degameskop, Kwanon Kabel, politiekantore, het al by die provinsiale top 30 lys gehaal vir die aantal sekere misdade wat tussen januari en maart van die jaar daar aangemeld is. Hoewel albei stasies 'n toename in sommige aangemelde misdade getoon het, was daar oor die algemene afname in misdaad in die grotere Mosselbaai streek. Die Gamaskop was 25ste in die provinsie vir die aantal sake van poging tot moord wat by die stasie aangemeld is. Van jaar is 14 gevalle tussen januari en maart aangemeld, 7 meer as in verlede jaar se 4de kwartaal. Woester was eerste in die provinsie, 5de in die land, altesaam 63 sake van poging tot moord. Polisiekantore in Harare, Kraaifontein en Robertson het ook elk 14 sake van poging tot moord gedurende van jaar se 4de kwartaal aangemeld. Die Gamaskop was ook 28ste in die provinsie vir inbrake by nie-residensiële persele met 12 aangemelde sake die kwartaal, 2 minder as die vorige kwartaal. Die stasie was 29ste in die provinsie vir sy 24 sake van Crimen Injuria, dieselfde as verlede jaar se 4de kwartaal. Dan die Kwankabo politiekantoor was 3de in die provinsie vir sy 6 sake van roof by nie-residensiële persele, wat tussen januari en maart van jaar aangemeld is, 6 meer as verlede jaar of as verlede kwartaal. Luadle politiekantoor was eerste in die provinsie met 8 sake in die 3 maande aangemeld. Dan ook Groot Brakrivier stasie het 'n beduidende afname van 30.1% in kontakmisdade ervaar. Geen seksuele misdrywe is intussen januari en maart aangemeld nie en die kontakverwante sake wat met 8 gevalle ook dan afgeneem het en die stasie Mosselbaai se kontakmisdade het met 11 gevalle afgeneem 44 in verlede jaar se 4de kwartaal tot 33 van jaar. Die aantal sake van ander ernstige misdade het ook met 26.5% afgeneem terwyl misdade wat as gevolg van polisieoptrede opgespoor is met 42.7% toegeneem het en dit sluit dwelmverwante misdade in wat van 57 tot 120 sake gestyg het. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Advertiser. 104.1 SFM

0: weer binnen.
1: 5 minuten weg vanaf 3 uur. Kaleidoscoop wegbreek. Ex morgenmiddag weer terug op je draadloos tussen 12 en 3. Denny is samen met jou tussen 3 en 6. Groetnis.
2: Jou nummer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgeving.
3: SFM.

0: Cornelo met Maak of Breek, voor dit Beeskraal en Teens Jordaan met Donker en Reen, en Mark Anthony met Take Me Down Slow. Hier is Quentin Prinsloo met Baby Nooit Weer.
1: SFM.

Smash Mouth met hulle weergawe van The Monkees se I'm a Believer. Roan, dit toe voor dit met die mense op die dorp en Bushley G met Take

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jou streek. Jou frekwensie. Jou musiek. SF

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

104.1 SFM. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM streek.